0: T-A-D.
1: Wanneer u die sein hoor, is dit precies 8:59.
0: Dit kan nie wees nie.
1: Wanneer u die sein hoor, is dit 8:59 en 10 sekondes. Wanneer u die sein hoor, is dit 8:59 en 20 sekondes.
0: Gladys, is my Gladys.
2: Frank en Gladys, deur Tom Stoppard.
3: Nege uur, hier begin het. Goeiemorgen, mevrouw Trelawney.
4: Hallo, Tommy.
3: Morgen, meneer Mortimer.
5: Goeiemorgen, Tom.
3: Goeiemorgen, meneer Courtney Smith.
5: Goeiemorgen, Tom.
3: Goeiemorgen, Sir John. Goeiemorgen, my lord.
6: Ah, goeiemorgen, Tommy. Je nog iets om aan te melden.
3: Alles nog in orde, my lord.
6: Ah, mooi, mooi, mooi, mooi.
4: Goeiemorgen, Lord Coots.
6: Ah, goeiemorgen, mevrouw Trelawney.
5: Goeiemorgen, my lord.
6: Goeiemorgen, Mortimer. Goeiemorgen,
5: Lord Coots.
6: Ah, goeiemorgen, meneer Courtney Smith.
7: Hey, hallo, Cootie.
6: Goeiemorgen, Jack.
4: Goeiemorgen, meneer.
6: Goeiemorgen.
7: Wie is jy?
4: Ek is die nieuwe...
6: Ah, ek het gedacht, ek ken jou nie. Een nieuwe wat?
4: Nieuwe sekretaresse, meneer. Mejuffrou Bly. Hulle het my gestraan van gidsnavraag af oorgeplaas.
6: Ek begryp. Wat is van my mejuffrou...
4: Blijkbaar het sy net in een gestort, meneer. Om 1:53 volgend. Ek het dadelijk gekom.
6: Dus, soos het moet wees, die postkantoor slaap nooit nie. Ek ken jy al die routine rond.
4: Wel.
6: Jy het hem al eenvoudig. Ek is die first lord van die postkantoor. Ek is verantwoordelik vir die hele spulletjie met speciale aandag aan telefoondienst, wat as volg ingedeel is, skryf het neer. BAL, skakel die toetspunte. SON, skakel die weer. POP, pop, skakel die publiekie. WED, skakel die wetrein uitsla. EET, skakel die recept en sovoort. Daar is natuurlijk nog baie ander, maar die belangrikste een is TAD, tyd. Skakel die pratende oorloosie. Als kan nie bekostig om daar sonder klaar te kom nie, anders is ons heeltemal verloren. Ons moet echter gedurige oog oor allemaal hou, anders gaan hulle achteruit. Die inspanning wat dat vereis is haast ondraaglik en die personeelprobleme is reusagtig. Ja. Nou toe, kom ons stel vast of alles nog in orde is. Eerst moet ons horlosie synchroniseer en dan met TAD skakel. Gereed? Volgens my horlosie is het nou precies 9:42 sekondes. TAD.
1: Wanneer u die sein hoor, is dit 9:52 sekondes. Wanneer u die sein hoor, is dit precies 9:03. Wanneer u die sein hoor, is dit...
8: Of om het anders te stel, precies 3 minuten oor 9. Maar precies wat er 9 sê ek nie. Wat is dit so precies daaraan?
1: Wanneer u die sein hoor...
8: Die punt is bezig om my verloren te raak. Of misschien word het nou geheel en al een nieuwe punt. Of dalk begin ek nou daardoor te sien. Want hulle dink tyd is iets wat hulle uitgevind het vir hulle eie gemak en in tikke en tokke opgedeel het in 60s en 12s en 24s. So dat hulle kan weet wanneer Olympiese rekord geslaan is. Wanneer om op te hou aandete bedien in tweede klas hotelle. Wanneer die seisoen open, weddenskap besluit. Wanneer om te gaan slaap. Wanneer om die stasie te verlaat of hulle aansoeke te hernie wanneer lidmaatskap verval het. Wanneer die tyd verby is. So dat hulle kan weet hoe lang hulle aangehou het en kan voorgee dat dit saak maak en hoe lang hulle nog het asof dit saak maak, so dat hulle kan weet dat ons weet, dat hulle weet, dat ons weet, ek wil sê, dat hulle weet, natuurlijk, enzovoorts ad infinitum. Eerst het ek ad nonsum gesê, maar dit het voortgegaan tot lang nare jy siek voel. En ek voel siek. Wanneer jy van een groot hoogte afkyk, voel jy duiselig. So'n hoogte, so'n afstand, so'n verdwijnende kleinighede, so ver weg, wat wegspoed in die levensgrootte tot niks reduceer. Dit gooi die skaal omver waar volgens jy lewe. Eers verloor jy jou oor, dan verloor jy jou kop. En as jy nie wegkyk, jy voel jy siek. En dit is my uitsig op tyd. En ek kan nie wegkyk nie. Duiseligheid. Spiraal op tussen my maag en my kop, soos 'n kurktrekker. Nou ruk jy prop uit. Maar ik is in elk geval leeg. Ik heb lang al leeg gelopen. Want het gaan aan en aan, die eindeloze verdeling en gelijke delen, hierdie tredouw. Van tijd wat van zo ver af bekijkt wordt enzovoorts, wat wegspoed en een leeftijd tot niks reduceer of zoiets. Eerst ontsnap die geest, daarna die verstand. En als je niet kan wegkijken, word jij gek.

Lala Audrey's met Hello Goodbye. Al nog niemand in die wereldbeker wat tot ziens sê nie, die eindvluikje wat geblaas het en die Kaapverdiese eilande in hul debietwedstrijd in een FIFA wereldbeker forceer een 0-0 uitslag teen Spanje. Die Europese kampioen 2010 FIFA wereldbeker kampioene en tans die wereld nummer 2. Is een belangrike uitslag vir die Kaapverdiese eilande. Hy 1 punt wat hulle behaal beteken, hulle bly in die top 3 van groep A, wat dan ook Uruguay en Saudi-Arabië insluit, en dit geef hulle danke kans om as een van die top 3 in groep A dan te kwalificeer vir die ronde van 32. Fantastiese uitslag vir die Kaapverdiese eilande, is 0-0 tussen Spanje en die Kaapverdiese eilande. Volgende wedstrijd wat dan voorlê in groep A is Uruguay teen Saudi-Arabië, so bykie later vanavond, wel vroeg morgenoggend se Afrikaanse tyd, net na middernag. Die volgende wedstrijd sal wel in groep G wees, België teen Egypte 9 uur vanavond, en dan ook in groep G 3 uur morgenoggend Iran teen Nieu-Seeland vir die ouens wat dalk vroeg opstaan om werk toe te gaan.

Azaliekie vir jou bekendling en jy is nie doodseker waar jy hom laaste keer gehoor het nie. Het was van American Pie 2 se klankbaan af gewees. Blink 182, Every Time I Look For You, Motivation van Sum 41, net voor Blink 182 gewees. Gisteraand weer gesit en luister na my Michael Jackson Dangerous album en juist op die album kry jy Give It To Me, waarop Slash die gitaar speel. Dit is een van die vergete liedjies van Michael Jackson. Eve 6 met Inside Out, net on.

Want ik heb onder de een spel als ik de rechtse Time op de Mos Russos. Ik is mijn naam is Time. Als ik het recht heb, dankbaar. Maar aan het spelen.

Etienne, Anton Rousseau van Berrydale af. Etienne, wat van David Gilmour van sy 1984 LP About Face? Die snit is Let's Get Metaphysical. Dankie, goeie instrumentele nommer. Mooi aand, geniet elke maandag jou show. Be well, bye-bye.

Hauser met Quando, Quando, Quando. Ons volgende kunstenaar is Concha Buica. Sy is in Mallorca gebore as die dogter van vlugtelinge uit Ekwatoriaal Guinea. Haar musiek is 'n rou, passievolle kombinasie van tradisionele Spaanse flamenco, soul en jazz. Hier is haar kragtige emosionele meesterstuk, Noche Branadi en El Mundo.

El Tano Gabari met Noches en Andalusia. Die Canadese ikoon Lorena McKennett is wereldwijd bekend vir haar navorsing oor die Keltiese kultuur, wat sy verweef met instrumente uit die Midde-Ooste. Hierdie spesifieke snit herinner aan die kruispad waar verskillende kulture mekaar eeuwe gelede gevind het. Uit haar bekroonde 1994 album The Mask and Mirror, luister ons nou na The Mystic's Dream.

0: Daar's water.
1: Vanaand boor ons water in kortom om 10 voor 10.
0: Maar almal wys verskillende plekke aan. So wragtig. Die bottel kantel presies by haar hoopie klippe.
1: Uit Jan Horn se Stories in die Waaigras kortverhaalbundel, voorgelees deur Richard van der Westhuizen.
0: Ek begin haar nou so halfpad gloei.